0: kere wer kwaro
1: Pijom chuny kere wer kwaro
0: Bimara me pacho
1: Bimara me pacho
2: Iwan lang yobido tela Iroko kamupenye